schade bewijs, dit heeft geen ene zin. Betalen papieren, we laten je kiezen, want anders dan word je een jackpot. Mijn jongens net dieren, ze komen versieren, hele osso net ketchup. Ik ben een rat, verkost niet de ketchup, mijn vingers kan je niet matchen. Homen staan er gelijk.